was is, wijs me niet. De pandemie ligt op een tisch, hoe zal zijn laatste winnaar is? Er is de enige wat mij tröstet, is dat een blauwe nacht wie heut. Ik knap 32 Seiten vor Story, is het schön zusammen gehad. Een ganz beschloss hat's noch eens fast gehauen, er hat's ihn verloren. 223 Seiten, minus 32 sind im Knieten.